0: Dit was die klanke van Matthew West met Don't Stop Praying, Rudy Miller voor dit met Laat Skyn en Third Day met For the Rest of My Life. Elke dag, elke liewe dag is 'n nuwe kans wat ek en jy het om God se goedheid te ervaar. Wat 'n voorreg is dit nie? Daarom kom ons begin elke dag met dankbaarheid.
1: Nigendag punt 1 SFM.

0: Chris Tomlin met White Flag en Meredith Andrews met Deeper. Bring ons aan die einde van ons eerste uur van saamkuier vanoggend. Ek is Johan Lerm. Ek is tot 9 uur in jou geselskap.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/SFM-streek

0: Net na 7 op die sonoggend, sopas geluister na Matt Redman voor de kras en Louis Brits met Psalm 18. Goeiemôre en baie welkom as jy dalk nou net by ons geestelike gym sessie aangesluit het.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en

0: Goeiemôre en baie welkom, dis ons sonoggend saamkeer met my en Rico Harris. Die klankedag gewees van Blackbirds, Didn't I, Till the World Ends, Britney Spears, ook na geluister. Ons is in die laaste paar dae van die 7de maand van 2026, so ons kom ons kyk vir oulaas waarvoor Julie maand bekend voor is. Independent Retailer Month, National Picnic Month, National Cellphone Courtesy Month, Lasagne Awareness Month en ook National Grilling Month. So die musiek voort met Lea se Ek Noem Jou Myne.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfm-streek

Dis hoe ons jou verwelkom by die tweede uur van ons sonoggend saamkeer met my en Rico Aries, saam met Darren Lia Snotkop, Selfie Song is daar een getiteld. Alexis Jordan volgende, Happiness.

Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek. Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Kuma Doe, dis die klanke van Aideen, dis die laaste uur van ons sonoggend saam keier, ook dan die uur waarop ons fokus op goedvol stories wereldwijd en so ook in die streek. Hier is Cordelia.
1: 104.1 SFM

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

Jan Raap en Blommekind, goeiemôre en welkom. Dis Sondag die 26ste Julie 2026. Waar is hierdie jaar heen? Die maand van Julie is so te sê verby. Augustus lê om die draai. As jou oë uitfees, het weer Kersfees. Ja, my naam is Corey Kers, saam met jou tot en met 6 uur toe. En ons

0: Segola saam met David Guetta en Living Without You en Jalandre voor dit met In Hierdie Ding. Volgende Henriette met Hartsland.
1: 90.1 104.1 SFM.

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug

0: Ivan Roo met single voor dit Hosea met Too Sweet en voor die breek. Stella met Deur die Liefde en die Seer. Ek is hier, Deur Marius Strydom net hierna.
1: SFM, jou weg, deur die weg.

0: Plaaslike talent daarso Shazza met Obsession en voor die breek Sharon hey, met Fairy Tale en One Direction met Live While We're Young. Hier is Monique Stein en kom ons loop weg vanavond.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

90.1 104.1 SFM word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/SFM streek

0: Ewald was er vol met die klank wat my hart maak en voor die breek Sleep Theory. Siliki, Gravity, hier is Annabel England met Need Me Right.
1: Net die beste in muziek en een groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in muziek.

0: beste dan lê voor my ding, alles in maandag blauw. Die Heere het my jou gegee, so moet toch van my hou. Ek wil aan jou vertel, maar ek denk toch jy weet het wel. Jy is my lewe.
1: SFM, ons pomp in Afrikaans.

0: N1 deur Abby de Pre, Afrojack en James Arthur voor dit met Lose You, en Gerard Stein en Diesel Pieters met Sterre. Is B minor met ons Suid-Afrika
1: 90.1 SFM.

0: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraad rolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

Tijd voor de laatste paar aanhalings. Henry David Thoreau had gezegd, I would rather sit on a pumpkin and have it all to myself than be crowded on a velvet cushion. Ja, daar is iets aan, hè? Om in een plek te wees waar het jij is en nie horrors mense daar nie. Dan het PJ O'Rourke het gezegd, always read something that will make you look good if you die in the middle of it. Ja, die boek wat jy het, waarmee jy bezig is om te lees, sorg dat het een goeie boek is. Jy nou moet die eeuwige slaap in met die ding op jou bors. En dit is dan een paar aanhalings vir die laaste eer. Volgende is het dan droogbeeld met verneem.